stars in their eyes. So watch it.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1.

0: De week dinsdag is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een

0: voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoof nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Studio Alphen.
1: Studio Alphen. Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6e dode viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
8: Kirsten Klomp met het

0: NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
1: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. Binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat de mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
0: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off-wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
2: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt en moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
0: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Alfa.
1: Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
3: Ja, je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
2: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, 10 mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
4: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
2: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21.

0: Ook morgen geregeld regen en fris, en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog altijd weinig aan de hand in onze regio. Er staan twee korte files, de A4 om te beginnen, Den Haag richting Amsterdam. Voor Zoetewoudendorp 4 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En ook 5 minuten vertraging op de N420 Nieuwebrug richting Woerden. Voor Woerden staat 2 kilometer en zoals gezegd 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wij zijn erbij, net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op de meeste plekken rijdt het prima door in onze regio, maar wel een flinke file op de A44 van de Naam van Amsterdam. Er is daar namelijk een ongeluk gebeurd tussen Warmond en Kaagdorp. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Studio Alphen. Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
2: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track Betters op Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
3: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later, of soms zelfs erger.
2: Vrouwen zetten daarom vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
4: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
2: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog altijd weinig aan de hand in onze regio. Een paar korte files, zoals de A4 Den Haag richting Amsterdam voor Nieuw-Vennep 5 kilometer met 5 minuten oponthoud. A20 Gouden Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel, ook 5 minuten vertraging. En de N207 Hillegom richting Alphen voor de aansluiting met de A44, 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En dat komt door een eerder ongeluk op de A44. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website FunCaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan FunCaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan daarmee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen en het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillensite Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. En ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het westen van het land staat file op de A16 van Rotterdam naar Breda door een kapotte vrachtauto bij knooppunt Ridderkerk. De rechterrijstrook is hier dicht en dit zorgt voor ongeveer 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat een kapotte vrachtauto bij knooppunt Ridderkerk. De rechterrijstrook is hier dicht en dat geeft ongeveer een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop, die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
1: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Yan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 1.

0: 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het westen van het land staat een lange file op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij knooppunt Ridderkerk is een ongeluk gebeurd. De parallelrijbaan is hier dicht en dit kost je al snel 30 minuten. Verder staat er file op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Bij Moordrecht bijna 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

0: is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt steeds drukker onderweg in het westen van het land. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A16 van Rotterdam naar Breda, want daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Ridderkerk. De parallelrijbaan is daar voorlopig nog dicht. Waarschijnlijk komt de weg rond 5 uur weer vrij. Op dit moment is de vertraging ongeveer 35 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam zijn bij knooppunt Hoflied 2 rijstroken dicht door een kapotte auto. Hier is de vertraging ruim 40 minuten. En op de A12 van Arnhem naar Den Haag staat file bij Harmelen. Hier is het oponthoud ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische

0: Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan er last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan een paar lange files in het westen van het land. Zoals op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar is de weg net weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Hofvliet. Wel is de vertraging nog ruim 30 minuten. Ook op de A16 van Rotterdam naar Breda is vanmiddag een ongeluk gebeurd. Bij knooppunt Ridderkerk is de parallelrijbaan nog altijd dicht. Hier is de vertraging zo'n 15 minuten. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland ook al een ongeluk bij Rotterdam-Delfshaven. Hier is de rechterrijstrook dicht en dat zorgt voor ruim 10 minuten vertraging. En verder nog een file op de N44 van Den Haag naar Wassenaar. Daar rijdt het langzaam bij Wassenaar Noord en hier is de vertraging een klein kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wij zijn erbij, net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het westen van het land staat een lange file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij knooppunt Prins Klausplein is de linkerrijstrook dicht na een ongeluk. De vertraging vanaf knooppunt Hofvliet is bijna 3 kwartier. Op de A16 van Rotterdam naar Breda nog zo'n 10 minuten vertraging bij knooppunt Ridderkerk. De N44 Den Haag richting Wassenaar bij Wassenaar Noord een kwartier oponthoud. En verder nog een file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar is de vertraging bij knooppunt Terbrechtseplein ongeveer 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim een jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer vanavond nog buien.

0: Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het westen van het land staat file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Leidschendam een kwartier oponthoud. En verder rijdt het langzaam op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar Centrum 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, gij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente de Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
9: Dat zijn jongeren, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
8: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu,
7: natafelen.
10: Wij zijn erbij, net als jij.
7: Studio Alphen.

0: Rod Stewart en Baby Jane. Goedenavond, het is iets over zeven na tafelen waar je naar luistert voor donderdag 28 augustus. En
1: tijd vliegt, hè, ongekend.
0: Ongekend, het is de laatste voor deze maand alweer.
2: Jeetje.
0: En ik heb er maar twee meegemaakt. Maar gelukkig weer, hè, still going strong, helemaal terug.
1: We zijn weer bij elkaar. En wie zijn wij? Nou, ik ben Joris en ik ben hier met
0: Kevin. En we varen ook vanavond gewoon weer mee op het ritme van je avond.
1: Ja, tot 9 uur zijn we gewoon hier live op Studio Alphen. En we schuiven ongevraagd bij je aan.
0: Ja, precies. Ja, precies. Zometeen gaan we gewoon lekker bewegen met Adam Poort. Daar vraagt hij ook heel erg expliciet om. Je hoort straks nieuwe muziek van een IJslandse zangeres die groter is dan jij denkt. Ja, zeker. Ja, dat allemaal. Nou, ook... Roxette. Met een van de grootste hits. De Look hoor je nu op Studio Alphen. Goedenavond, het is na tafelen waar je naar luistert. Fijn dat je erbij bent.

0: Studio Alphen. Goedenavond, het is natafelen. En ja, dat is toch echt wel een beetje dansen. Wel relaxed hoor, niet al te druk. Maar goed, alsnog wel even relaxed. Een beetje met de hupjes heen en weer.
1: Ja, zeg dat wel inderdaad. Een beetje de nadagen van de zomer. Nu mag het nog eigenlijk. Maar ja. Over een tijdje dan wordt het bar en boos en dan mag het echt niet meer.
0: Inderdaad, het valt wel een beetje tegen. Hè. Het is wel bar, maar echt de hele tijd tropisch, daar kun je niet van spreken.
1: Nee, het is niet dat je denkt van ik pak lekker mijn parasolletje en mijn coolboxje mee en dan ga lekker op het strand zitten. Nee, dat zit er niet in hoor.
0: Nee, precies. Nou, als je nu bent ingeschakeld bij natafelen vandaag, is misschien een klein beetje anders. We draaien ietsjes meer muziek, omdat we gewoon denken, hey, het is zomer, dus we mogen nog best wel even een beetje relaxed doen. We hoeven nog niet helemaal in de actualiteit te schieten, die krampen op te vragen, zeg maar.
1: Nou ja, eerlijk is eerlijk, Kevin, we hebben ook gewoon een drukke week gehad. Want wij als onwijs voorbeeldstudenten zijn gewoon heel de week in Bunnik geweest bij de intro van journalistiek.
0: Ja, inderdaad.
1: Onwijs leuk, onwijs gezellig. En daarna
0: allemaal nieuwe studenten die dan binnenkomen lopen. Ja. Super bleu, maar altijd leuk om allerlei lessen en wijze ervaringen mee te geven.
1: Precies, en dan gaan wij als oude rotten in het vak gaan we toch eventjes ontzettend de les lopen lezen.
0: Ja.
1: En voordat je het weet zitten ze bij ons in de klas, omdat wij een beetje langzaam gaan met de studie. En zij super snel gaan.
0: Ja, juist. Nee, ja, en dat risico heb je altijd.
1: Dat risico heb je altijd.
0: Moet je niet te veel over nadenken. Nee, het is altijd leuk om ze wat mee te geven. Daar zijn we inderdaad erg druk mee geweest, maar wel leuk. Ik vind het altijd grappig dat iemand dan op dag 1 binnenkomt en echt een soort van herten in komplampen, weet je wel?
1: Ja, precies.
0: Hertenogen in komplampen.
1: Dat gebeurt hier allemaal.
0: Brugpieperniveau, grote rugzak, weet je wel. En dat dan dag 3.
1: Als een soort Gandalf of Pergamentus vertrekt, zeg maar.
0: Ik heb geen idee wie dat zijn.
1: Nou ja, de luisteraar vast wel. Maar in elk geval, het zijn... Ja, goed, laat maar. Daar gaan we niet over hebben. Als een soort... noemen ze mevrouw Bulstronk vertrekken ze, snap je?
0: Wie is dat?
1: Oké, laat maar.
0: Ik heb geen idee. Maar goed, in ieder geval, dan vertrekken ze als enorm ervaren mensen. Die al beste vrienden hebben gemaakt.

0: Wat een dag, hè? Waar wil jij nog even over natafelen? Bel 0172-515153. Studio Alphen.
1: Dit is...

0: Pour un flirt. Ja, dat is toch Michel Delpech? Is dat?
1: Delpech?
0: Pech, nou, het staat Delpech. CH. Ja, maar dus dan zal wel Pech zijn of zo.
1: Ringel S had ook gekund.
0: Ja, ja. Ringelen met je S.
2: Ja, doe een beetje denken aan het Smurfenlied op een goede manier.
0: Ja, precies. Ja, nee, helemaal duidelijk. Ken jij Lovee? Over moeilijke namen gesproken?
2: Nou, dit vind ik lastig eigenlijk. Er gaat wel een heel klein lichtje branden, maar dat is echt niet heel veel meer dan een heel klein inbouwspotje die eigenlijk vervangen moet worden.
0: Nou ja, zij komt uit IJsland, heeft 16 miljoen luisteraars.
2: Oh, dat vind ik best veel.
0: Maar in Nederland is zij dus helemaal niet per se zo bekend. Maar zij heeft een TikTok-hitje gehad. Ja. Nou goed, nu is ze met een nieuw album gekomen. Ik dacht, hé, dat is eigenlijk wel leuk. Het is vaak een beetje relaxed, jazzy muziek. Ja, gecombineerd met ook wel wat pop-invloeden. Ja. En dit komt van haar nieuwste album. En ik wil het gewoon graag aan je voorstellen. Je hoort Mr. Eclectic op Studio Alphen.

0: Leuven en Mr. Eclectic. Gloednieuwe muziek op Studio Alphen. Het is donderdag 28 augustus. Iets voor half... wat zeg je?
1: Het is ongekend.
0: Ja, iets voor half acht. En we nemen je graag mee in het nieuws wat voorbij is gekomen. Normaal gesproken, maar ja, we vertelden het al even. We hebben echt een intro-week gehad.
1: Ja, dus... we hebben echt heel de week op eigenlijk een landgoed in Bunnik gezeten. En daar gewoon ver weg...

0: Echt van de samenleving in een journalistieke bubbel, maar zo te noemen. En ja. Dan ook een hele studentencoachbubbel.
1: En dan denk je, journalistieke bubbel, dan moet je vast alles weten van het nieuws. Nou, dat valt vies tegen.
0: Ja, en met name Alfa, zeg maar, als je in Bunnik zit. Dan is dat gewoon moeilijk te volgen. Maar Kevin, er is toch even een nieuwtje wat we willen behandelen. Omdat, we nemen natuurlijk altijd op donderdag is natafelen. Alleen, als er dan op vrijdag een nieuwtje komt, dat vergeten we vaak in de uitzending de week daarna.
1: Ja,
0: maar toch is het heel relevant eigenlijk.
1: Nou, daarom. En daarom vonden we dit eigenlijk wel een mooie kans. Omdat we vorige week dus echt werden aangegrepen door het nieuws over drie zieke kastanjebomen die in het Alfse centrum gekapt moeten gaan worden.
0: Ja, precies. Ja, drie kastanjebomen. En die staan voor de Adventskerk in de Julianastraat. En die sieren al jarenlang eigenlijk het straatbeeld hier in het Alfse centrum. Echt, we kunnen het bijna zien uit het raam hier. Kan je nagaan.
1: Ja, vanuit Castellum is dat echt wel op loopafstand.
0: Ja, precies. Maar die zijn dus ziek door de kastanjebloedingsziekte. Ja, echt. Het is echt vreselijk. Het is vreselijk. En de ziekte tast namelijk de stam en de takken aan, waardoor de bomen verzwakken. En dat kan zorgen dat de takken afbreken en uiteindelijk de boom omvallen. Ja, en zeker bij zo'n kerk hier op gewoon zo'n druk punt in Alphen. Je moet ook niet hebben dat die boom om gaat vallen. Dat kan natuurlijk hartstikke erg. Ja, dat kan gewoon onwijs uit de hand lopen. En ja, dus eigenlijk het. Er komt een noodkap aan. Een noodkap, ja. Ja. En de gemeente begrijpt dat deze bomen voor veel mensen waardevol en vertrouwd zijn, stelt wethouder Relus Breusma. De beslissing gaat ook aan het hart en is genomen naar zorgvuldig onderzoek door boomdeskundigen. Hey, misschien dat Edwin de Vries hierbij betrokken is. De gemeente wil voorkomen dat takken afbreken en winkelend personeel of passanten of publiek dat mensen geraakt worden. En men worden natuurlijk ook nog steeds. Ja, het is echt. Het is een noodgreep. Maar het is toch. Ja, ik ga ze zo meteen. Als ik hier weg. Kevin. Jeetje, Kevin is echt ontroostbaar. Kastanjeboom.
1: Ik vind het. Zo erg. Ik leef nu al 21 jaar in Alphen. En dan. 21 jaar zie ik bijna wekelijks die bomen staan voor de Adventskerk. En dan. Zo, er komt er nu gewoon een einde daaraan.
0: Nou ja, precies. En dan van maandag worden de bomen gekapt. In principe.
1: Ja, dus ze zijn al weg. Dat is vreselijk.
0: Ze zijn al weg?
1: Ja, want afgelopen maandag.
0: Oh, helemaal verkeerd te lezen, joh.
1: Zo erg.
0: Ja.
2: Goed verhaal.

0: Carly Simon en Coming Around Again. Dat is even fijn op je donderdagavond. Een beetje meezingen en meezwijmelen, dat mag altijd. Ik ben op vakantie geweest, Joris.
1: Jij bent zeker op vakantie geweest.
0: En dat
1: geweest.
0: Was zeg maar een gevalletje... Hoe zeggen we dat?
1: Ja, precies. In Frankrijk. Ik weet niet precies in welke stad.
0: Nee, het was een hele specifieke wereldstad, zou ik willen zeggen.
2: Frisse morgen in Parijs. Gewoon mijn business.
0: Precies. En toen dacht ik, nou, er is een heleboel Franse muziek waar je echt wel van kan genieten. En er is één plaatje die me dan stiekem terugbrengt nadat ik, zeg maar, jong was. Ja. In de woonkamer bij mijn opa en oma met Playmobil zat te spelen uit de jaren 80. Ja. Dan ergens op de achtergrond onze enorme concurrent Sky Radio aanstond. En dit dan voorbij kwam. Alizé en in de Franse woorden, ja, zeg jij ze maar.
1: Moi, Lolita.
0: Kijk, waanzinnig.

0: Lekker romig.
1: Ja, je hebt fruit uit eigen tuin. Je hebt een koekje van eigen deeg. Maar je hebt ook koffie met bonen van eigen bodem. Ja. En vandaag hebben we koffiebonen van de eigen bodem. Dit is echt heel oud. Ik ken het niet. Jij wel, Kevin. Ja. Want jij bent toch wel... Je bent wel een... Ja, je bent wel een beetje een songfestivalkenner, vind ik.
2: Oké.
1: Je weet er vrij veel vanaf, vind ik.
2: Ja, het is net met wie je het vergelijkt.
1: Nee, dat is zeker waar. Want ik denk dat met Conrad Maas kan je nog wel...
2: Hem kan ik niet wedijveren.
1: Nee, maar op zich, ik denk dat je boven gemiddeld ver komt.
2: Ja, en er zijn ook wel echt enorme nerds die echt dan zo één toon horen. En dan denken, oh ja, dit is 1989, die werd 25e, weet je wel dat?
1: Ja, precies, precies.
2: Dat heb ik niet. Maar bij het volgende liedje, we kwamen die tegen... En ze dachten van, oh ja, jeetje, dit is zo fout. Daarmee
1: bijzonder
2: ontzettend geschikt.
1: Ja.
2: En toen ging er bij mij direct een belletje rinkelen. Toen dacht ik, nee, dit is volgens mij gewoon Songfestival.
1: Ja.
2: Mouth en McNeil.
1: Ja, en dat blijkt dus, want ze hebben meegedaan. En sterk nog, ze hebben het best wel goed gedaan. Ja,
2: inderdaad, ze namen eerst de Nederlandstalige versie op. Deden daarmee mee aan het Nationale Songfestival in 1974. En uiteindelijk reisden ze af richting Brighton om mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. Ja. Met de Engelstalige versie, I See a Star.
1: Mooi vertaald.
2: Juist, en daarmee werden ze derde. Maar eigenlijk is die Engelse versie nog best een beetje catchy.
1: Ja.
2: Maar ga je dan naar die Nederlandstalige versie luisteren? Ja, dan breek je klomp.
1: Maar nog even leuk om te benoemen, Kevin, want ze werden derde. Dat is best wel knap. Maar als je dan hoort wie de eerste wordt, dan denk je echt van, nou, dat is helemaal knap.
2: Ja, in mijn hoofd is dat natuurlijk uit de mate van zelfspreken. Maar dat jaar, 1974, won ABBA met Waterloo.
1: Ja, dat moet je ook maar net weten.
2: Juist, precies.
1: Ongekend,
2: oftewel ze deden best wel prima op het Songfestival, maar die Nederlandstalige versie... Eigenlijk kan die niet. En daarom is die enorm geschikt voor...
0: Koffie verkeerd.

0: Balthazar en Lingerong. Ja, een van de vele platen waarvoor je deze band gewoon zo graag zou willen bezoeken bij een liveconcert of een album af en toe aanzetten, want het is zo waanzinnig goed. Balthazar, Belgisch. En dus zou ik willen zeggen, stiekem iets om trots op te zijn, want net geen Nederlanders.
1: Nee, maar het voelt toch wel dichterbij dan dat Zuid-Amerika of Australië komen, inderdaad. Ja, ja.
0: Zeker.
1: En ik moet zeggen dat Balthazar, ik weet eigenlijk niet of ze wanneer ze weer een keertje gaan toeren of dat soort dingen, want ik wil er heel graag een keer heen. Ik vind ze al jaren tof. En jij ook.
0: Ja, zeker. Nou, dan gaan we er gewoon naartoe.
1: Gaan we zeker.
0: Goed, deze week, we zeiden het al even, flinke intro festival achter de rug.
1: Nou, zeg dat wel.
0: En eigenlijk zijn we natuurlijk niet de enige. In heel veel steden heb je altijd van die intro weken. El Cid in Leiden, de Uitweek in Utrecht. Maar ook in steden als Tilburg bijvoorbeeld en Rotterdam, Amsterdam. Overal gaat het wel los met studenten die proberen kennis te maken met elkaar. Soms vanuit de studie zelf, soms omdat het dus in het algemeen in zo'n stad wordt georganiseerd. Altijd wel leuk. En elk jaar dan ben je wel op zoek, dat merken wij ook, naar een soort hit. Een liedje waarvan je zegt, nou, dit is gewoon representatief.

0: voor de hele week. Dit is misschien wel het meeste gedraaid. Hier ging iedereen helemaal los op en zal voor altijd de herinnering blijven bij die ene week.
1: Ja, zeker. We hebben deze week echt bij onze eigen intro waar we aanwezig waren, hebben we dan voor ons best gedaan om één nummer eventjes flink op een,
0: voetstuk.
1: Op een voetstukje te zetten, inderdaad. Op een statuur. Omdat, ja, het is gewoon een feestliedje. En het was ook gewoon iemand waar we dachten van, hey,
0: die verdient het.
1: Die verdient het, inderdaad.
0: Ja, die is wat kleiner. We hebben dan ook in de categorie Ken je deze al eigenlijk gevonden. Ja. Muziek die eigenlijk helemaal niet zo bekend is. Dat kan soms een nieuwe artiest zijn, onbekend. Is het sowieso. En in dit geval gaat het om iemand die al lang aan de weg aan het timmeren is. Als volkszanger. Ja. Maar nu echt een banger van de plaat heeft uitgebracht. Die gewoon helemaal niet is opgepikt.
1: Nee.
0: En dat is zonde.
1: Ja, maar dan kunnen wij misschien veranderingen brengen. Dus bij deze, Ken je deze al?
2: Bij natafelen houden we van onbekende muziek.
0: Inderdaad.
2: Ken je deze al?

0: Ja joh, dit is toch carnaval, heerlijk zeg. Arie Post, een biertje en een bitterbal. In de categorie ken je deze al.
1: Ja, zeker.
0: En dat rijmt.
1: Ja, dat is mooi gezegd inderdaad. En dan heel even een kleine mededeling nog. Nog één weekje, dan zijn de jongens van Paal en Droog, of Paal en Droom, Paal en Droog weer terug.
0: Ja.
1: Maar voor nu zijn ze nog even lekker op vakantie, want met die ambtenarentijden heb je dat, hè?
0: Ja, inderdaad. Dus vanaf 1 september zijn ze weer terug, dus we gaan gewoon door met het volgende.
2: Zit je gezellig te eten? Yeah. Ja, lekker hè. En dan rustig een kopje koffie. Zo ontspannen. En op de achtergrond.
3: Welkom bij Natafelen.
2: Jouw programma voor tijdens het natafelen. Natafelen op Studio Halve.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Oh, we gaan straks even snel door.
6: Het is een doelpunt, ja hoor.
7: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
8: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
9: Hij schiet hem in het doel.
10: Wij zijn erbij.
11: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
10: Jij bent erbij.
11: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
10: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
12: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
10: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
13: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
10: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
15: Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
16: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
15: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Studio Alphen.
17: Met nu,
14: natafelen.
17: Wij zijn erbij, net als jij.
14: Studio Alphen.

0: Radiohead en You van het eerste album Pablo Honey. De allereerste plaat ook, dus daarom zou je kunnen zeggen, dit was de allereerste.
1: Ja, dit voelt echt als een begin en dat is het ook, want het is het begin van 2 uur van na tafel tot 9. Schuiven we gewoon bij je aan.
0: Ongevraagd weliswaar.
1: Ongevraagd zeker. Vaar mee op het rit van je avond op deze donderdag 28 augustus.
0: Ja, inderdaad. Even heel veel fijne muziek nog wat je te wachten staat. En natuurlijk de cultuuragenda. Ook die komt er gewoon weer aan, ja. Zoals je van ons gewend bent. Maar eerst gaan we terug naar een voetbalhoogtepunt. Een jaar waarin eigenlijk ik voor het eerst echt heel bewust een WK meemaakte.
1: Ja, nou, ik moet wel zeggen dat ik kan me 2010 goed herinneren, maar op detailniveau een stuk minder dan dit WK in elk geval.
0: Laat ik het zo zeggen, dit was het eerste WK waarbij ik echt dacht, oh ja, ik ben voor dat land en die spelers spelen er. En wat is dan de tegenstander? Dat je gewoon bewust was van wat het allemaal inhield.
1: Ja, en het was natuurlijk ook echt wel een mooi WK. Het was in Brazilië, een land dat voetbal ademt. Uiteindelijk won Brazilië niet het WK.
0: Nee, maar Nederland wel van Brazilië.

0: Tonight. Tonight. Eetje.
1: Oh, oh, oh, 2011 alweer. Ik weet nog, dit was echt een ding, hoor. Dit nummer.
2: Ja,
1: de cultuuragenda.

0: De cultuuragenda. Wat gaan we doen dit weekend in Alphen of in omstreken? Dat kan natuurlijk ook. We gaan alle kanten op. We denken aan leuke uitstapjes, dat soort dingen. Ja, precies, en Kevin, het wordt een interessant weekend.
1: Oh?
0: Nee, ik ga zaterdag.

0: Ga ik niet heel erg laat mijn bed uit, want ik moet een beetje op tijd om 10 uur.
1: Waar moet jij op tijd zijn dan?
0: Dan moet ik even zwaaien. Dag hoor, dag Alex. Jeetje, wat werkt die jongen veel over. Ik bedoel dat hij na 18 nog zit. Maar goed, in elk geval zaterdag 30 augustus is die dus... morgen moet ik naar Boskoop. Naar de Snijderwijklaan. Dus dat is in de buurt van Snijderwijk. Station Snijderwijk, als je heen wil. En dat is mooi, daar heb je namelijk Ontdek de Natuurapotheek. Want planten zijn niet alleen mooi in geur en kleur. Maar ook zijn de grondleggers van de medicijnen die wij nu gebruiken. En vanuit de oudheid werden er al verschillende planten gebruikt om een beetje pijn te verzachten en wonden en kwalen te genezen. Maar we zijn ze een beetje uit het oog verloren. Dus er is eigenlijk een soort cursus. En dan worden we gewoon bijgespijkerd op het gebied van planten en wat die allemaal toe kunnen voegen. Nou, Kevin, dat vind ik flauw. Het is hartstikke belangrijk. Je kan je aanmelden bij jannie@countrygazette.nl. En dan moet je wel echt even doen, want het is best wel druk.
1: Jeetje, wat spannend zeg.
0: Nou, wat ga jij doen dan?
1: Nou, ik ga naar een heel leuke kunstvoorstelling of tentoonstelling. Oh. Kunst op het tuinpad tegenover plantentuin Esveld, Rijneveld, Boskoop ook. Dat is ook zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends al.
0: Nee, joh.
1: Allerlei activiteiten
0: van samen
1: kunst
0: reizen.
1: Bewonderen, een inspirerende wandeling door een Japanse tuin. Of je kunt ook stappen in een elektrisch aangedreven boot om de achterkant van de beroemde kwekerijen van Boskoop te zien. Ja, ervaar de rust in elke tuin of vanaf het water voor een optimale rustbeleving. Ja, en vrij aangelegde tuinen kun je laten inspireren door de verhalen van de tuinbezitter. Dus allemaal mensen die druk zijn met tuinen en zo. Ja, en kijk en luister dus hoe je je eigen tuin zo kan inrichten dat daar een waar paradijs ontstaat. Want elke tuin heeft een eigen leven. Het samenspel van mens en natuur zorgt voor het creëren van je eigen Hof van Eden waar je heerlijk in tot rust kan komen. En dat ga ik allemaal ontdekken zaterdag van 10 tot 4. Bij Rijnveld, Plantuin, Esveld, in Boskoop.
0: Dus ja, mooi.
1: Dat wordt waanzinnig.
0: En als je goed kijkt, dan zie je misschien, terwijl jij daar gewoon een beetje aan het rondlopen bent van 10 tot 4, zie je de eerste 2 uurtjes mij ook een beetje rondsnuffelen daar.
1: Oh ja, dat klinkt als 1 en al gezelligheid.

0: waar je naar luistert. Richting 8:30 gaan we alweer.
1: Ja, echt ongekend. Wat vliegt de tijd inderdaad.
0: Ja, dat is altijd. Dat is vrij bizar. Fijn dat je er nog steeds bij bent. Straks kan ik je alvast gerust en teleurstellen. Hebben we niemand aan de telefoon?
1: Nee, ja. Het komt er gewoon even niet van deze week.
0: Nee, en dat moet ook zeggen dat we vaste gasten zijn allemaal op vakantie. Net weg, moeilijk. Net zoals onze taalbond dat ook eerder was.
1: Ja, nee, daarom inderdaad. Het is gewoon een beetje periode. Maar hey, zometeen 1 september, dan gaat alles weer veranderen. Dan begint het leven weer. Dan starten we weer normaal op. En dan is er een einde aan deze roerige periode.
0: Ja, inderdaad. Een enorme roerige periode. Ja, daar kun je wel van spreken, inderdaad. Fijn dat je het zo verwoordt. Maar dat neemt niet weg dat het alsnog gewoon een grote cacophonie is aan fijne muziek. En dan beetje erbij. Dat is ook gewoon wat natafelen inhoudt, denk ik, ongeveer. Want het is gewoon een...
2: Goeiemorgen.
0: Fijn programma natuurlijk om naar te luisteren op je donderdagavond.
1: Ja, zeker. Ja. Goeiemorgen, inderdaad.
0: Ja, precies. Zometeen krijg je van ons de nieuwste van Parcels. Een band waar wij fan van zijn. Zelfs in september naartoe gaan naar het concert. Want ze komen met een nieuw album. En de laatste single krijg je even mee. Maar eerst is het meezingen geblazen met onze grote vrienden van de show. Dat durf ik toch wel te zeggen. Het is Journey op

0: Ja.
1: Ja, deze is leuk om te doen met karaoke, maar hij is ook wel lastig, want die gozer van een stem, joh.
0: Ja, daar kom je helemaal niet bij, hè?
1: Nee, daar kom ik helemaal niet bij.
0: Zo lang zijn wij helemaal niet.
1: Nee.
0: Dus dat wordt een uitdaging op zich.
1: Nee, daar ga ik mijn stembanden toch echt even mee flink door de mangel halen, zeg maar.
0: Ja, precies. Nee, dat moet je niet willen. Goed.
1: Nee, dat wil ik
0: wel even meezingen, geblazen zo.
1: Nou, en hoe?
0: Deze donderdagavond. Fijn dat je er nog steeds bij bent. Ja, ik zei het al even, Parcels. Een Australische band met heel veel fijne, ja, hoe zeg je dat? Hele relaxte muziek.
1: Ja, zeker. Maar ook wel van nature heel erg een beetje funk, disco, soul.
0: Ja.
1: Dat zijn een beetje de drie woorden die je eraan kan plakken. Zijn ook wel gaan experimenteren met elektronica, maar dan weer wel, dan weer niet. Een beetje vaag. En dan was ik ook uit Australië, Byron Bay. En zijn voor mij in 2017 aan mijn hoofd met z'n vijven als bandje, beginnend bandje, geëmigreerd naar Berlijn om daar een muzikaal imperium op te bouwen. En ondertussen veroveren ze steeds meer van Europa. En hun tweede album komt uit.
0: Precies. En bij een tweede album hoort dus ook een tour.
1: Een tour
0: leidt ze ook onder andere langs de Ziggo Dome in Nederland. En dat is best wel groot. Ik weet eigenlijk niet, even tussendoor. Misschien wel een beetje te groot voor ze, hè?
1: Ja, dat vind ik wel. Want ik heb ze in de AFAS gezien 2 jaar geleden. Of 2, 3 jaar geleden al bijna. Ja. En dat was wel vol. Maar toch, het is niet een band met bizar veel luisteraars.
0: Nee,
1: om het
0: precies.
1: Maar zo te zeggen. Ze zijn een beetje niche.
0: Nee, dus dat valt dan wel een beetje tegen. Maar goed, de Ziggo Dome, daar staan ze dus in september. Daar zijn wij dan ook. We zullen er uitgebreid verslag van doen. Maar in aanloop naar dat tweede album moet er dus ook muziek uitgebracht worden. En wel, wat voor muzikale weg zijn ze ingeslagen, als we dat even moeten verwoorden?
1: Ik vind het iets rustiger dan wat ze eerst deden. Iets minder dansbaar. Eigenlijk iets minder creatief. Maar wellicht dat ze toch iets meer echt even een goede hit willen scoren.
0: Ja, dat het iets toegankelijker is daardoor.
1: Ja, dat wel. Maar stom genoeg, ik vind het wel dat het iets de kracht van de band een klein beetje weghaalt.
0: Ja, wat ze wel hebben gedaan is tegenwoordig alle titels volledig aan elkaar schrijven.
1: Ja, dat doen ze al vanaf daar zijn ze vies van.
0: En dan is in dit geval de titel Summer in...

0: En Bright Eyes. Terug naar dat een van die liedjes waarmee ze niet doorbraken, maar weer een soort een restart hadden. Want ze hadden in 2017 al een soort hitje. Ja. Toen was het heel lang best wel stil. Ja. En ergens rond die coronaperiode, de tweede deel van die periode, braken ze weer opnieuw een soort van door.
1: Ja, dat is toch grappig inderdaad. Want je hebt weinig bandjes in het circuit, maar dit is er eentje.
0: Ja, precies. Ja. Hey, het is een, het is een week waarin er eigenlijk al nu een aantal weken houdt het nieuws zich vooral heel erg bezig met femicide. En dat is echt een heel heftig onderwerp.
2: Ja.
0: En ik heb er lang over nagedacht. Moet je daar nou iets over zeggen? Of moet je daar iets mee doen? Behalve het afkeuren en dat ook met, denk ik, vrienden bespreken, toch?
2: Want absoluut,
0: dat
2: inderdaad.
0: Dat is ook belangrijk.
2: Ja. Hey, ik denk wel goed dat het belangrijk is dat het besproken wordt, inderdaad. En aan de andere kant heb ik ook zoiets van, waarom moet je er überhaupt over praten in de zin van, het is gewoon verschrikkelijk. En als je dat niet vindt, dan...
0: Ja, vanzelfsprekend.
2: Ja, het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat iedereen dat verschrikkelijk vindt, toch? Ja, ja, precies.
0: Ja, en ook het verhaal bijvoorbeeld van 17-jarige Lisa.
2: Ja.
0: En er zijn heel veel verhalen. Helaas bijna elke week wel iemand in Nederland die om femicide, dus dat een geval van femicide, dus dat een vrouw om het zijn van een vrouw wordt vermoord. En dat is zo erg, maar muziek is altijd een manier om iets op een andere manier te bekijken, ontroerd te raken of troost te vinden. Precies, dingen uitspreken. En zo heeft Vrouwtje dat ook gedaan. Al best wel een aantal jaar geleden heeft zij een liedje geschreven en daarin probeerde ze zich te verplaatsen in een man die zoiets doet. Dus die 's avonds, 's nachts een vrouw lastig valt. Want, en hoe gek dat misschien ook klinkt, er zit altijd een verhaal achter een gebeurtenis.
2: Nee, dat is waar inderdaad, ja.
0: En zij probeerde zich daarin te verplaatsen. En zij schreef het liedje Een man die nooit meer huilt. En ik denk dat dat actueler is dan ooit. En dat wilde ik graag aan je laten horen. Dus luister goed naar de tekst. Ik ben

0: Handen op elkaar voor Sia. En clap your hands. Ja, waanzinnig.
1: Oh ja, wat goed, wat goed.
2: In de spotlight.
0: Tijd voor live muziek omdat dat altijd iets extra's heeft. Er gebeurt iets op het podium, in het publiek. Bijzondere creativiteit of een fijne wisselwerking tussen alles en iedereen. Altijd heeft live muziek iets extra's. En vandaag?
3: Ja, vandaag kiezen we eventjes een beetje ja, een klassiekertje uit. Van een hele klassieke band kan ik ook wel zeggen. Echt een beetje iets wat de western rock symboliseert. En ik wilde eigenlijk hierbij stilstaan omdat vorige week is er iemand overleden. Iemand die misschien niet iedereen kent, maar ik ben er nogal... Ik was er nogal druk mee. Brent Hinds, gitarist van de band. Voormalig gitarist van de band Mastodon. Dat is een Amerikaanse metalband uit Atlanta. Was toevallig begin dit jaar uit de band gestapt. En is tragisch overleden aan een motorongeluk vorige week. En deze man heeft eigenlijk iets gedaan wat sommige mensen die net even speciaal, echt even speciaal zijn doen. Namelijk bruggen bouwen. Bruggen tussen genres. Zowel tussen de western rock als tussen...

0: Waarom met de Eagles?
1: Nou ja, dat is, als we het over western rock hebben en de sound waar hij eigenlijk voor stond, ook in zijn vrije tijd voornamelijk, dan is dit toch wel echt iets wat erbij past.
2: Okay. Ja, we gaan luisteren naar Lion Eyes live 1977.
1: Ja,
2: hè?
1: Capitol Center, als het goed is.
2: Ja, nou, dat is waanzinnig, waanzinnig. De Eagles.
3: Here's a song that was on one of these nights. Ready? One, two...

Eagles and Lion Eyes. Ontzettend live in de spotlights. Ja, oh ja. Nou, Joris, ja, die moest alvast naar huis, helaas. Dus ik doe het allerlaatste gedeelte doe ik van deze show even in mijn eentje. Ja, sorry.

Dit was het alweer voor de natafelen van donderdag 28 augustus. Het is altijd gek, het vliegt voorbij. Bedankt voor het luisteren. Goed dat je erbij was. Ik hoop dat we je weer met heel wat fijne muziek hebben kunnen verblijden. En kunnen ontroeren. Mee aan het denken hebben kunnen zetten. Volgende week zijn we er gewoon weer. Ja, dan begint dus het officiële, ja, dus, het is misschien een beetje gek om te zeggen, het radioseizoen. Dus dan hebben we gewoon weer al onze vaste gasten die stand-by staan. De Bond voor Nederlandse Taal, die weer ready is voor een palindroog. En alles wat erbij hoort. Dus nee, dat komt helemaal goed. Gaan wij nog even genieten van onze vrije dagen dit weekend. Ik moet zeggen, als je nog even moet werken morgen en of misschien wel ook dit weekend, heel veel succes. Ga ervoor. Maak er wat van. En zorg dat je een beetje jezelf ook rekening daarmee houdt en niet jezelf voorbij loopt. Nou, voor nu, fijne avond. Geniet ervan. Ik wilde je nog even langzaam richting bed laten trappelen. Met een heel fijn, beetje jazzy nummer. Voor het eerst denk ik in tijden weer in natafelen. Een plaat waar niet in wordt gezongen. Maar alleen wordt in genoten van alles. Wat de meest fantastische instrumenten samen met fantastische muzikanten kunnen doen. Namelijk de Dave Brubeck Quartet en Take 5. Fijne avond.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd.

0: In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
1: Voilà, une peine minimale, vraiment une réduction de peine, mais 17 ans, c'est lamentable.
0: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
3: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
2: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Frieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Frieske Marren reageert.
4: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
2: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: golven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt, en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.

0: 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden.

0: Overhangende takken op de A50 bij Wolfheze zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. Daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfheze. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag, minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.
1: Here I'm just saying,

0: Eindhoven. Met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord. 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden.